boven een verdek. In mijn schenen een voetske Cadillac. Ik ben de Cadillac Cowboy, vaar met andere hand. Cadillac Cowboy, weer door schwabbelen.